I need your love in the mood. Yeah, New York, Einen Inchi, DJ Duke remix. Alles was er overlaat, alles tussen 90 jaren, tussen 90 en 91. Ja, yeah. Alles wat ik aan twee heb.